0: U luistert naar het derde en laatste deel van een driedelige serie met opname van de befaamde hardbop tenorsaxofonist Johnny Griffin. En deze kleine geweldenaar woonde van 1973 tot 1980 in Nederland en verhuisde daarna naar Zuid-Frankrijk. En had inmiddels ook zijn comeback gemaakt in de Verenigde Staten met een Amerikaanse ritmesectie waarmee hij vele opnamen en tournees maakte. Maar Frankrijk bleef zijn domicilie. En voor de losse concerten in Nederland, België en Duitsland liet hij zich graag begeleiden door het trio van pianist Rijn de Graaf. In deze uitzending hoort u live-opname van een concert gemaakt in het Bimhuis in Amsterdam op 14 september 1990 met de bezetting Johnny Griffin tenorsax, Rijn de Graaf piano, Koos Seriersse bas en Erik Ineke drums. Griffin is in grootse vorm en het trio swingt de pan uit. Het laatste stuk in deze uitzending is van de tenorsaxofonist zelf en het heet Call It a Wachawana. Een heerlijk swingende shuffle met geïnspireerde soli van Johnny Griffin, Rijn de Graaf en Koos Seriersse. In de jaren 90 speelde de tenorsaxofonist nog vele malen in binnen- en buitenland op diverse festivals met het Rijn de Graaf trio, onder andere ook op het North Sea Jazz Festival. En het laatste concert met deze ritmesectie was in 2001 in Breda. Johnny Griffin was toen net hersteld van een hartoperatie. Er werd tijdens het concert niet van gemerkt, want hij speelde als een duivel. Maar helaas, op 25 juli 2008 overleed deze pure hardbop saxofonist op 80-jarige leeftijd aan een hartaanval. Maar vergeten zullen we hem nooit.
1: Call it what you want.

In deze aflevering van The House of Hard Bop heeft u geluisterd naar live-opname uit 1990 van het Johnny Griffin Quartet uit privécollectie en naar live-opname uit 1990 afkomstig van de cd Let There Be Life, Love and Laughter, Erik Ineke Meets, de Tenor Players, afkomstig van het Daybreak label. En dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

The Art of the Improvisers is een programma voor avontuurlijke luisteraars met actuele grensverleggende muziek uit het recente verleden. Geen gebaande paden, maar vaak improjazz uit Europa of de VS. Iedere zaterdagavond The Art of the Improvisers.

Dit is de concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over tenorsaxofonist Johnny Griffin. Geboren 1928, overleden 2008. In deze drie uitzendingen gaat het om vier kwartetopnamen, waarvan de laatste is opgenomen in Nederland. John Arnold Griffin III, geboren in Chicago in 1928, behoort zeer zeker tot een van de allerbelangrijkste hardbop tenorsaxofonisten. Hij heeft een enorme staat van dienst. Zijn spel komt regelrecht uit de traditie van Coleman Hawkins, John Byers en Charlie Parker. Hij behoort tot de zogenaamde Chicago tenoren, net als Gene Ammons, Von Freeman en Clifford Jordan. In dit tweede deel hoort u allereerst opnamen die zijn gemaakt op 26 en 27 februari 1958 voor het Riverside label, afkomstig van het album Way Out. In de bezetting hoort u Johnny Griffin, tenorsax, Kenny Drew, piano, Wilbur Ware, bas, Philly Joe Jones, drums. Het eerste stuk is een geliefd uptempo stuk onder de beboppers en is getiteld Cherokee, geschreven door de Engelse componist Ray Noble. Bassist Wilbur Ware zet de tempo neer en speelt samen met de leider het eerste gedeelte van het thema, waarna bij de bridge de piano en drums erbij komen. Het tempo is genadeloos en Johnny Griffin speelt hierin een onnavolgbare solo, gevolgd door de piano, waarna drummer Philly Joe Jones een fantastische solo speelt op slechts een snare drum en een bass drum. Het laatste gedeelte van het thema is weer alleen met tenorsax en contrabas. Het laatste stuk in deze bezetting is Terry's Tune, een blues van de hand van uit Chicago afkomstige zangeres Terry Thornton. De blues feeling van Griffin komt hier in perfect tot zijn recht.

In het programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u naar studioopname van tenorsaxofonist Johnny Griffin. In 1963 verliet deze fantastische hardbop-saxofonist de Verenigde Staten om zich in Frankrijk te vestigen. Belastingproblemen en de opkomst van de free jazz gaven de doorslag tot deze beslissing. Al spoedig trad hij op in alle belangrijke clubs in Parijs met onder andere pianist Bud Powell en de befaamde drummer en icoon Kenny Clarke, die zich er al enige jaren eerder hadden gevestigd. Griffin kreeg al snel de aanbieding om een plaatopname te maken met de ritmesectie van de Kenny Clarke Francis Boland Big Band. De tenorsaxofonist ging gretig op die aanbieding in, aangezien het voor hem een droom was om in deze ritmesectie te kunnen spelen. Op 13 februari 1964 was Johnny Griffin in de studio in Keulen aanwezig om het album Night Lady op te nemen. Dat werd uitgebracht op het Philips-label. In deze uitzending krijgt u het volledige album te horen met in de bezetting Johnny Griffin, tenorsax, Francis Boland, piano, Jimmy Woods, bas, Kenny Clarke, drums. Als eerste stuk hoort u een blues van de leider getiteld Scrabble. Kenny Clarke speelt een intro van 12 maten en vervolgens leggen de bassist en drummer een subliem swingend tapijt neer waarover naar hartelust door de heren wordt gesoleerd. Vervolgens het bekende Summertime van George Gershwin met een zeer geïnspireerde tenorsolo van Griffin en een grillige pianosolo van Francis Boland. Het derde stuk is geschreven door de pianist en is getiteld Old Stuff, een enigszins gecompliceerd werkje waar Johnny Griffin totaal geen moeite mee heeft en waarin Kenny Clarke glashelder laat horen dat ook hij de vorm perfect beheerst.

U luistert naar het tweede deel van een driedelige serie met opname van de befaamde hardbop tenorsaxofonist Johnny Griffin. Na zijn vertrek uit Amerika in 1963 vestigde hij zich in Parijs, waar hij al vrij snel optrad in beroemde clubs als The Blue Note, Jazzland en Le Chat qui Pêche. En in 1964 werd Griffin gevraagd om een album op te nemen met drummer Kenny Clarke, bassist Jimmy Woods en de Belgische pianist, componist en arrangeur Francis Bolland. Dit album, getiteld Night Lady, werd op 13 februari 1964 opgenomen in de studio in Keulen en uitgebracht op het Philips-label. Johnny Griffin is in topvorm en waarschijnlijk zal het geavanceerde arrangeurs-pianospel van Bolland en het superswingende ritme-tandem hier zeker aan hebben bijgedragen. Nog drie stukken met als eerste Night Lady van Francis Bolland, een snelle 6/8 maat en ook het titelstuk van het album. De leider speelt hier met heel veel bezieling en ook Jimmy Woods speelt hier een uitstekende bassolo. Vervolgens de wat minder bekende maar prachtige ballad Little Man, You've Had a Busy Day, uitgevoerd in een walking tempo. Tot slot Jerome Kern's All the Things You Are. 8 maten drums vooraf en daarna gaat het los. Een sprankelende versie met een geweldige tenorsolo van Griffin. Let u vooral ook op het enorm swingende en stimulerende spel van drummer Kenneth en ook het titelstuk van het album. De leider speelt hier met heel veel bezieling en ook Jimmy Woods speelt hier een uitstekende bassolo. Vervolgens de wat minder bekende maar prachtige ballad Little Man, You've Had a Busy Day, uitgevoerd in een walking tempo. Tot slot Jerome Kern's All the Things You Are. 8 maten drums vooraf en daarna gaat het los. Een sprankelende

in de befaamde Kenny Clarke Francis Boulan Big Band. Een aanbod dat hij maar al te graag accepteerde. In zijn biografie zegt hij erover: "Working with that band is one of my happiest musical memories."

0: U heeft geluisterd naar studioopname uit 1958 van het album Way Out van het Johnny Griffin Quartet op het Riverside label. En studioopname uit 1964 van het album Night Lady door het Johnny Griffin Quartet op het Philips label. Dit uur House of Hard Bop werd
1: François van der Linden.

Beste luisteraars, dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel uit een driedelige serie over tenorsaxofonist Johnny Griffin. Hij leefde van 1928 tot 2008. En in deze drie uitzendingen gaat het om vier kwartetopnamen. Daarvan is de laatste opgenomen in Nederland. Griffin, geboren in Chicago, behoort zeer zeker tot een van de allerbelangrijkste hard bop tenorsaxofonisten. Hij heeft een grote staat van dienst en zijn spel komt regelrecht uit de traditie van Coleman Hawkins, Don Byas en Charlie Parker. Hij behoort tot de grote, zogenaamde Chicago tenoren, net als Gene Ammons, Von Freeman en Clifford Jordan. In dit eerste deel hoort u opnamen die van twee verschillende albums komen. En als eerste is dat Introducing Johnny Griffin. Opgenomen op 17 april 1956 en uitgebracht op het befaamde Blue Note label. In de bezetting hoort u Johnny Griffin tenorsax, de toen 25-jarige Wynton Kelly op piano en twee veteranen, Curly Russell op bas en Max Roach op drums. We beginnen met een razendsnelle compositie van Johnny Griffin zelf, getiteld Mildew. Drummer Max Roach speelt het intro en laat de leider meteen een geweldige solo horen. En u zult merken dat muzikaliteit en virtuositeit perfect samengaan. Daarna in een swingend medium tempo Chicago Calling. Ook een eigen compositie met een bezielende tenorsolo van Griffin. En meteen daarna een sprankelende pianosolo van Wynton Kelly. We gaan verder dan met de ballad These Foolish Things. En de saxofonist laat horen dat hij ook op een prachtige manier een ballad kan vertolken. Het laatste stuk is de niet zo bekende standaard The Boy Next Door. En hierin, naast het formidabele spel van de leider, een mooie pianosolo van Wynton Kelly.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar studio-opname van tenorsaxofonist Johnny Griffin. Deze geweldenaar had als bijnaam de Little Giant, maar dat had alleen maar te maken met zijn lengte. U hoort opname afkomstig van twee verschillende sessies, waarvan de eerste afkomstig zijn van het album Introducing Johnny Griffin, opgenomen op 17 april 1956 voor Blue Note. In de bezetting Johnny Griffin tenor, Wynton Kelly piano, Curly Russell bass en Max Roach op drums. Achtereenvolgens vier stukken. Als eerste een blues van de hand van de leider getiteld Nice and Easy. En zoals de titel al zegt, er wordt hier op een relaxte en swingende manier een blues vertolkt. Vervolgens weer een in razend tempo de Cole Porter standard It's All Right With Me. Een absoluut meesterwerk, zeer zeker wat betreft Griffin zelf. Met het grootste gemak en souplesse speelt hij hier de ene melodische lijn na de andere alsof het vanzelf gaat. Als derde stuk de bekende ballad Loverman met een zeer overtuigende solo van de leider zelf en hetzelfde mag ook wel gezegd worden van pianist Wynton Kelly. Het vierde en laatste stuk is The Way You Look Tonight, geschreven door Jerome Kern. Ook weer in uptempo, maar dat was dan ook gedurende zijn hele carrière zijn handelsmerk. Dit was Johnny Griffin's eerste album onder zijn eigen naam, die hij opnam op 28-jarige leeftijd met een formidabele ritmesectie.

We luisteren naar het derde deel van een driedelige serie met opname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. In deze laatste uitzending hoort u opname afkomstig van het album Silver Streams, opgenomen 12 en 13 maart 2010 en 9 en 10 januari 2012 in Los Angeles, uitgebracht op het Jazz Compass label. In de bezetting hoort u Clay Jenkins, trompet, Bob Shepard, tenor en sopraansax, Bill Cunliffe, piano, Tom Warrington, bass, Joe LaBarbera zelf, drums. Een zeer hechte en muzikale combinatie, afkomstig van de Amerikaanse westkust, die helaas nog nooit Europa heeft aangedaan. U krijgt nog twee stukken te horen, waarvan als eerste een prachtige ballad met de toepasselijke titel Grace, geschreven door Alan Pasqua, met als belangrijkste solist pianist Bill Cunliffe, met een uitzonderlijk mooie pianosolo. Als laatste stuk hoort u A.G.'s Blues van drummer Elvin Jones. Een swingend eerbetoon aan een van de grootste drummers uit de geschiedenis van de jazz en ook een waardig slot van deze uitzending met aan het einde een hartverwarmende solo van Joe LaBarbera waarin Elvin even om de hoek komt kijken.

In House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar studioopname uit 2006 van het Joe LaBarbera Quintet Native Land. En uit 2010 en 2012 Silver Streams onder het label Jazz Compass. Samengesteld voor de Concertzender

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over drummer Joe LaBarbera, geboren in 1948. Deze in Los Angeles woonachtige, zeer muzikale en swingende drummer maakte eind jaren 70 furoren als lid van het trio van de beroemde pianist Bill Evans. Na diens overlijden in 1980 werd Joe de vaste drummer van zanger Tony Bennett. Na 12 jaar tournees over de hele wereld was het tijd om iets anders te gaan doen en werd hij drumleraar bij het California Institute of the Arts. Dit gaf hem de vrijheid om eindelijk zijn eigen groep te beginnen met de beste jazzmuzici uit Los Angeles en zich daarnaast ook te verdiepen in het schrijven van eigen stukken. De studioopnamen die u vandaag hoort zijn afkomstig van het album Mark Time, opgenomen in 2002... en het album Native Land, opgenomen in 2006. Beide albums zijn uitgebracht op het Jazz Compass label. In de bezetting van het eerste album hoort u Clay Jenkins trompet, Bob Shepard tenor en sopraansax, Bill Cunliffe piano, Tom Warrington bas, Joe LaBarbera drums. Het eerste stuk is een snelle blues van Bill Cunliffe getiteld Check It Out. Let op hoe de leider LaBarbera, trompetist Clay Jenkins, mooi aanvult in diens solo. Ook in de drumsolo laat Joe LaBarbera horen dat hij soleert als een blazer. Vervolgens hoort u de mooie ballad For Gillian van de hand van de leider zelf, met gevoelige soli van Bill Cunliffe en Bob Shepard.

In ons programma House of Hardbop luistert u naar studioopname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. Deze geweldige en als mens zeer bescheiden drummer begon zijn quintet eind jaren 90. En u hoort de opname afkomstig van het album Mark Time uit 2002 en het album Native Land uit 2006, uitgebracht op het Jazz Compass label. Dit label is opgericht door een klein muzikantencollectief waarvan Joe LaBarbera zelf deel uitmaakt. In de bezetting Clay Jenkins, trompet, Bob Shepard, tenor en sopraansax, Bill Cunliffe, piano, Tom Warrington, bas, Joe LaBarbera, drums. Je hoort twee stukken met als eerste Contour van Kenny Drew. Een typisch bebop-stuk in een heerlijk swingend medium-up-tempo, gevolgd door weer een prachtige ballad, genaamd Bella Luce, geschreven door de leider zelf, opgedragen aan de legendarische trompetist Conte Candoli. Deze ballad is ook een schitterende feature voor trompetist Clay Jenkins. Het volgende stuk is afkomstig van het album Native Land, met daarin een wijziging in de bezetting. Pianist Bill Cunliffe wordt hier vervangen door Alan Pasqua. Weer een stuk geschreven door Joe LaBarbera met de veelzeggende titel Boxer Rebellion. De leider zelf is op deze opname duidelijk in topvorm. De energie spat er vanaf.

U luistert naar het eerste deel van een drieluik met opname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. Vandaag zijn het live-opnamen die zijn gemaakt op 4 november 1999 in Californië. Joe heeft voor zijn groep louter topmuzici uit de Los Angeles jazz scene om zich heen verzameld. En dat hij behalve een fantastische drummer ook nog een uitstekend componist is, hoort u in de volgende twee stukken. Als eerste een mooie melancholische ballad opgedragen aan Bill Evans. Ik vertelde u net al dat hij in zijn trio heeft gespeeld. Hij gaf het als titel Kind of Bill mee en let vooral op hoe pianist Bill Cunliffe op een schitterende wijze rubato de melodie omspeelt waar zich Bob Shepard op sopraansax aan toevoegt. Daarna met bas en drums in tempo en dat gaat allemaal over naar een prachtig slot. Een waardige tribute aan een van de grote meesters van de jazzpiano. Het tweede en laatste stuk is opgedragen aan een andere meester en wel aan Art Blakey. En dat was de meester van de jazzdrums. Met een kort drumintro van de leider, met een knipoog naar Blakey, wordt de toon gezet van een swingend en spetterend slot in de traditie van de jazz messengers.

0: Yeah!
1: In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar live-opname uit 1999 van het Joe La Barbera Quintet. En wel live op het label Jazz Compass. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de Concertzender. Tijd voor jazz, tijd voor House of Hard Bop. En in deze aflevering kunt u luisteren naar het derde deel van een driedelige serie over drummer Shelly Manne, geboren in 1920 en overleden in 1984. Deze zeer swingende en veelzijdige drummer van de Amerikaanse West Coast werkte dagelijks in de studio's van Los Angeles en was mede-eigenaar van de legendarische jazzclub The Main Hall. Om pure jazz te blijven spelen, leidde hij vanaf 1955 een eigen groep, Shelly Manne and His Men. En dat deed hij in diverse bezettingen. In 1959 kreeg Shelly de aanbieding om 2 weken in een andere beroemde club te spelen met zijn groep, en wel in The Black Hawk in San Francisco. En het was een welkome afwisseling, omdat zijn groep meestal dus optrad in en rond L.A. Van dit engagement zijn opnamen gemaakt en uitgebracht op het Contemporary label onder de titel Shelly Manne and His Men Live at the Black Hawk. En die opnamen die vonden plaats op 22, 23 en 24 september 1959. In de bezetting hoort u Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenorsax, Victor Feldman piano, Monty Budwick bas en Shelly Manne drums. En als eerste hoort u The Black Hawk Blues, ter plekke geïmproviseerd met soloruimte voor alle leden van de groep. Opmerkelijk is de begeleiding van de leider zelf, zo muzikaal, creatief en glashelder, eigenlijk zijn tijd ver vooruit. En daarna volgens dus de opname van 24 september, de laatste opnamedag, een stevig swingende titel Kaboe. En dat is geschreven door tenorsaxofonist Roland Alexander. Tenorist Richie Kamuka speelt hier in de beste Zoot Sims-traditie, gevolgd door een geweldige solo van trompetist Joe Gordon. Pianist Victor Feldman doet er nog een schepje bovenop en speelt een van zijn beste solo's van de opname, ondersteund door de opzwepende brusjes van de leider. Shelly Manne zelf speelt hier een solo waar menig hedendaagse drummer jaloers op kan zijn.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opnamen van drummer Shelly Man and His Man. En die zijn gemaakt op 22, 23 en 24 september 1959 in de Black Hawk in San Francisco. Shelly Man leidt zijn groep sinds 1955 en naast al zijn werk in de studio's van Hollywood maakte hij in 1957 ook de beroemde trio-opname Way Out West met tenorsaxofonist Sonny Rollins en bassist Ray Brown. Met Andre Previn en bassist Leroy Vinneker nam hij de muziek op van de hitmusical My Fair Lady. En dit album was de start voor diverse andere jazzmuzici om de songs van een volledige musical op de plaat te zetten. In hetzelfde jaar van de Black Hawk-opname werkte de drummer ook nog mee aan het album Tomorrow is the Question. En die is van alt-saxofonist Ornette Coleman. En het geeft aan hoe veelzijdig Shelly Man was als drummer, als de swing maar voorop stond. En dat stond het zeker op die legendarische avonden in San Francisco. U hoort nu de bezetting met Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenorsax, Victor Feldman piano, Monty Buttwick bass en Shelly Man drums. De bekende compositie van Duke Ellington, Just Squeeze Me. Doorgaans uitgevoerd in vierkwartsmaat, wordt deze sfeervolle uitvoering gespeeld nu in driekwartsmaat.

U luistert naar het derde deel van een driedelige serie met live opname van drummer Shelly Mann and His Men. Het zijn opnamen die gemaakt zijn in de Black Hawk in San Francisco en wel op 22, 23 en 24 september 1959. En ze zijn uitgebracht op het Contemporary label. In de bezetting hoort u Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenor sax, Victor Feldman piano, Monty Butwick bass en Shelly Mann drums. U krijgt nog twee stukken te horen die opgenomen zijn op 24 september 1959, waarvan het eerste is geschreven door de in de jaren 50 populaire Spaanse orkestleider Xavier Cugat. En de titel is Nightingale. Het wordt hier uitgevoerd in een zeer swingend medium-up tempo met een lettend feel in het thema. En alle solisten spelen hier een geïnspireerde solo. En let vooral op hoe de leider perfecte solisten aanvult en uiterst smaakvol de pianosolo begeleidt met brushes. En daarna volgen drie chorussen met de blazers en de drums. En de fraseringen van Shelly Mann in zijn solo's zijn uniek en altijd met een mooie touch.

In het programma heeft u geluisterd naar opname uit 1959 van Shelley Man and His Men at the Black Hawk, uitgegeven op het label Contemporary. En dit was deel 3 van de serie dus over Shelley Man and His Men at the Black Hawk. Muziek uitgegeven op het label Contemporary. Het waren opnamen uit 1959. En daarmee besluiten we dus deze aflevering van House of Hard Bop. Een programma dat is samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over drummer Charlie Mann. Hij werd geboren in 1920, overleed 1984. Deze zeer swingende en veelzijdige drummer van de Amerikaanse West Coast werkte dagelijks in de studio's van Los Angeles en was mede-eigenaar van de legendarische jazzclub The Main Hole. Om pure jazz te blijven spelen leidde hij vanaf 1955 een eigen groep, Charlie Mann and His Man, in verschillende bezettingen. In 1959 kreeg Charlie de aanbieding om 2 weken in een andere beroemde club te spelen met zijn groep en wel in de Black Hawk in San Francisco. Dat was een welkome afwisseling, omdat zijn groep meestal optrad in en rond Los Angeles. Van dit arrangement zijn opnamen gemaakt en uitgebracht op het Contemporary label onder de titel Charlie Mann and His Man Live at the Black Hawk. De opnamen vonden plaats 22, 23 en 24 september 1959. In de bezetting hoort u Joe Gordon, trompet, Richie Kamuka, tenorsax, Victor Feldman, piano, Monty Budwig, bas, Charlie Mann zelf, drums. Het eerste stuk in deze uitzending is het bekende What's New van Bob Haggard. Deze keer niet in een ballad-uitvoering, maar in medium-up met 8 maten intro van de leider met brushes. Je hoort heerlijk swingende solo's van achtereen volgens Richie Kamuka, Joe Gordon, Victor Feldman, Monty Budwig en 2 choruses, 8 om 8, van de beide blazers met een briljant spelende Charlie Mann. Het volgende stuk dan wordt aangekondigd door de leider zelf en is van de hand van saxofonist Charlie Mariano, zelf een voormalig lid van deze groep. Gebaseerd op de blues changes en heet Vamps Blues. De solisten mochten hier van Charlie ongelimiteerd hun gang gaan. Luistert u vooral naar de zeer muzikale begeleiding van de leider.

in House of Hardbop bij de Concertzender luistert u naar live-opname van drummer Charlie Mann and His Man. Gemaakt 22, 23 en 24 september 1959 in de Black Hawk in San Francisco. Charlie Mann, hoewel hij praktisch vanaf de jaren 50 tot en met zijn overlijden in 1984 altijd aan de Amerikaanse westkust heeft gewoond en gewerkt, was een geboren New Yorker. Hij kreeg zijn scholing op 52nd Street in New York met muzici als Coleman Hawkins, Don Byers, Dizzy Gillespie en Charlie Parker. Zijn idolen waren de swingdrummers Dave Tough en Joe Jones. Maar met de komst van de bebop werd hij ook beïnvloed door Kenny Clarke en Max Roach. Ook die stijl wist hij zich snel eigen te maken. Met het orkest van Stan Kenton kwam hij terecht in Los Angeles, vestigde zich daar en kreeg al snel voet aan de grond in de film, radio en televisiestudio's vanwege het beheersen van zoveel verschillende stijlen als Dixieland, swing, bebop, experimentele jazz en zelfs rock. Maar swingende jazz bleef voor hem altijd het belangrijkste, vandaar dat hij al snel zijn eigen groep oprichtte, Charlie Mann and His Man. Deze keer in de bezetting met Joe Gordon, trompet, Richie Kamuka, tenor sax, Victor Feldman, piano, Monty Bardwick bas en Charlie Mann zelf, drums. Opgenomen tijdens een engagement in de Black Hawk in San Francisco en uitgebracht op het Contemporary Label. Van componist Cole Porter, I Am In Love, een prachtige en zeer swingende uitvoering van deze vrij onbekende standaard.

U luistert naar het tweede deel van een driedelige serie met live-opname van drummer Shelly Mann and His Man. Opnames zijn gemaakt in de Black Hawk in San Francisco, 22, 23 en 24 september 1959 en uitgebracht op het Contemporary label. De bezetting die de drummer op dat moment had was ijzersterk, met Joe Gordon, trompet, Richie Kamuka, tenor sax, Victor Feldman, piano, Monty Budwick, bas, Shelly Mann, drums. Trompetist Joe Gordon was geboren in Boston en speelde onder andere met Art Blakey, Charlie Parker en de Dizzy Gillespie Big Band. Tenor saxofonist Richie Kamuka, geboren in Philadelphia, beïnvloed door Lester Young, speelde onder andere in de orkesten van Stan Kenton en Woody Herman. Pianist Victor Feldman komt uit Engeland en was ook een bekwaam drummer en een geweldige vibrafonist. Hij emigreerde in 1957 definitief naar Californië. De befaamde alt-saxofonist Cannonball Adderley hoorde de Black Hawk tapes en was zo onder de indruk dat hij meteen vroeg om toe te treden tot zijn quintet. Bassist Monty Budwick komt uit Nebraska en verhuisde in 1954 naar Californië, deed veel studiowerk en was de favoriete bassist van Shelly Mann. Het laatste stuk in deze uitzending is de bekende compositie Whisper Not van Betty Colson en bekend geworden door de uitvoering van Art Blakey en de Jazz Messengers. Maar deze uitvoering mag er ook wezen met een lyrische Kamuka en een schitterende solo van Joe Gordon op gestopte trompet en weer de muzikale begeleiding van de leider. Geen show-off drummer, maar altijd in dienst van de muziek.

In House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar opname uit 1959 van Shelly Mann and His Man at the Black Hawk op het label Contemporary. Bij de Concertzender hier samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. In deze aflevering kunt u luisteren naar het eerste deel van een driedelige serie over drummer Shelly Manne. Geboren in 1920, overleden in 1984. Deze swingende en veelzijdige drummer van de Amerikaanse West Coast werkte dagelijks in de studio's van Los Angeles en was mede-eigenaar van de legendarische jazzclub The Main Hole. Om pure jazz te blijven spelen leidde hij vanaf 1955 een eigen groep, Shelly Manne en His Manne, en dat deed hij in diverse bezettingen. In 1959 kreeg Shelly de aanbieding om 2 weken in een andere beroemde club te spelen met zijn groep en wel in de Black Hawk in San Francisco. Dat was een welkome afwisseling, omdat zijn groep meestal optrad in en rond L.A. Van dit engagement zijn opnamen gemaakt en uitgebracht op het Contemporary label onder de titel Shelly Manne en His Manne Live at the Black Hawk. De opname vond plaats op 22, 23 en 24 september 1959. In de bezetting hoort u Joe Gordon, trompet, Richie Kamuka, tenorsax, Victor Feldman, piano, Monty Bartwick, bas en Shelly Manne, drums. En het eerste stuk is het bekende Summertime van George Gershwin. Dat krijgt hier een bijzondere en sfeervolle uitvoering. En let u vooral op de muzikale en creatieve begeleiding van de leider. En daarna hoort u Ted Demerens, Our Delight. De solo's van Richie Kamuka, Joe Gordon en Victor Feldman zijn zeer geïnspireerd. En de ritmesectie loopt als een trein. Kortom, West Coast hardbop op zijn best.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van drummer Shelly Mann en Is Mann. Gemaakt op 22, 23 en 24 september 1959 in de Black Hawk in San Francisco. Hij trad erop met zijn groep en de band was in topvorm, waardoor Shelly onmiddellijk de producer en eigenaar van Contemporary Records, Les Kienick, belde om te vragen of er niet onmiddellijk opnameapparatuur kon worden gebracht om het uiteraard op te nemen. En dat lukte. En er werden drie avonden dus vastgelegd met de bezetting Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenorsax, Victor Feldman piano, Monty Bedwick bas en Shelly Mann drums. En de vaste pianist van de groep, Russ Freeman, was verhinderd in verband met een tournee naar de toenmalige Sovjet-Unie met het orkest van Benny Goodman. Shelly vond, zoals duidelijk was inmiddels, Victor Feldman bereid om in te vallen en dat was een gouden greep, waardoor de ritmesectie nog een extra impuls kreeg en de groep nog nooit zo geïnspireerd had geklonken. Luistert u maar naar achtereenvolgens het kokende Poinciana en de lichtvoetige jazzwals Blue Daniel, geschreven door trombonist Frank Rosalino.

U luistert naar het eerste deel van een driedelige serie met live opname van drummer Shirley Mann en This Man. Het zijn opnamen gemaakt in de Black Hawk in San Francisco op 22, 23 en 24 september 1959. En de opnamen zijn uitgebracht op het Contemporary Label. De bezetting die de drummer op dat moment had, was ijzersterk, met Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenorsax, Victor Veldman piano, Monty Bedwick bas en Shirley Mann drums. De stelling dat Shirley Mann een typisch West Coast drummer zou zijn, wordt met deze opname meteen van tafel geveegd. Deze geboren en getogen New Yorker speelt hier met een drive en creativiteit die niet onderdoet voor de beste drummer van de East Coast. Hij hekelde sowieso West Coast label dat hem gegeven werd door de jazzpers. Als laatste stuk hoort u nu Step Lightly van de hand van Benny Golson. In dit stuk is duidelijk te horen hoe close het samenspel is tussen bas en drums, wat in een medium tempo vaak niet makkelijk is. Het heeft een swingende groove waar de solisten tegenaan kunnen leunen.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u kunnen luisteren naar opname uit 1959 van Shelly Man and His Men at the Black Hawk, uitgebracht op het label Contemporary. Tot zover dus deze aflevering, ook weer samengesteld door Erik Ineke.

0: Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het laatste deel van een driedelige serie over tenorsaxofonist Dexter Gordon, geboren 1923, overleden 1990. En dan uitsluitend opname die deze saxofonist heeft gemaakt in Nederland in 1963, 69 en 72, met ook Nederlandse ritmesecties. Dexter Gordon, een van de meest toonaangevende tenorsaxofonisten uit de geschiedenis van de bebop en hardbop. Hij speelde op 2 november 1972 in de Haagse Jazzclub in Den Haag, in het kader van een uitgebreide tournee van 7 weken met het trio van pianist Rijn de Graaf. Deze tournee werd georganiseerd door de Nederlandse impresario Wim Wicht. En omdat Rijn de Graaf niet alle dagen vrij was om te spelen, werd deze taak verdeeld tussen de pianist Rob Agerbeek en de Amerikaanse pianist Irv Rochtlin. Zo werd tijdens het concert in Den Haag Rijn de Graaf vervangen door Rob Agerbeek. Voor de archieven van de Haagse Jazzclub werd dit concert professioneel opgenomen. En toen Dexter de tape terugluisterde, zei hij spontaan: "This could be a record." Er werd ook zeer geïnspireerd gespeeld en Long Tall Dexter was in topvorm. Radioproducer Harm Mobach hoorde de tape en bracht het concert uit op zijn Dexterity label onder de titel All Souls. Helaas was dit label maar een kort leven beschonken en zo is het nu een collector's item. U hoort van deze opname de compositie Some Other Blues van tenorsaxofonist John Coltrane. In de bezetting hoort u Dexter Gordon, tenorsax, Rob Agerbeek, piano, Henk Haverhoek, bas en Erik Ineke, drums. Bij deze opname is duidelijk te horen dat Dexter Gordon zich enigszins liet beïnvloeden door John Coltrane, terwijl John Coltrane juist aan het begin van zijn carrière enorm was beïnvloed door het spel van Dexter. Pianist Rob Agerbeek speelt hier een fantastische solo en bij de trading met Dexter kon ondergetekende zijn invloed van drummer Elvin Jones niet onder stoelen of banken steken. Waarbij de tenorsaxofonist het niet kon laten om de melodie van de standaard Have You Met Miss Jones aan te halen.
1: Some Other Blues, John Coltrane.

0: Danke, danke. Danke. Oh, now we'd like to have a little pause. A little pause.
1: In ons programma House of Hard Bop luistert u vandaag naar opname van tenorsaxofonist Dexter Gordon, gemaakt in Nederland in de jaren 60 en 70. In dit tweede blok hoort u opnamen die zijn gemaakt een dag na het concert in Den Haag en wel op 3 november 1972 in Societeit Progress in Heemskerk voor VPRO Radio. Deze opnames zijn onlangs uitgebracht op vinyl en cd voor het Engelse Gearbox label onder de titel Fried Bananas. Dexter Gordon wordt hier begeleid door zijn oorspronkelijke begeleidingstrio voor deze tournee, en wel met Rijn de Graaf, piano, Henk Haverhoek, bas, Erik Ineke, drums. Ook deze avond was de tenorsaxofonist in topvorm. De sonore stem van Dexter kondigt het eerste stuk aan, Fried Bananas, een bekende compositie van zijn hand en gebaseerd op de akkoorden van de standaard It Could Happen to You. Pianist Rijn de Graaf speelt hier een schitterende solo in de bebop-traditie, zoals men dat tegenwoordig nog maar zelden hoort. En Henk Haverhoek speelt hier een mooie melodische bassolo. Een spetterende opening van een avond onvervalste hardbop.
0: Fried bananas. It's all about something very, very good to eat. Fried bananas.

0: We luisteren naar het derde deel van een programma van drie delen over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Opnamen die zijn gemaakt in 1963, 69 en 72 in ons land, met uitsluitend Nederlandse ritmesecties. De opnamen die u vanavond in dit derde blok hoort zijn afkomstig van een VPRO radioopname, gemaakt op 3 november 1972 in Societeit Progress in Heemskerk. Deze opnames zijn onlangs uitgebracht op vinyl en cd voor het Gearbox-label onder de titel Fried Bananas. In de bezetting hoort u Dexter Gordon, tenorsax, Rijn de Graaf, piano, Henk Haverhoek, bas, Erik Ineke, drums. Dat de groep al enige weken op tournee was, kwam het samenspel tussen de leider en de ritmesectie absoluut ten goede. De tournee voerde dit kwartet namelijk langs vele jazzpodia in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en later ook nog naar Italië. Een fantastische ervaring voor het hele trio van pianist Rijn de Graaf. Achtereenvolgens hoort u nog twee stukken met als eerste een compositie van Dexter Gordon getiteld The Panther, opgedragen aan de Black Panther-beweging in Amerika. Het is een blues met een boogaloo feel, met geweldige funky solo's van Dexter en Rijn de Graaf. Als laatste hoort u met een mooie aankondiging van de leider een gedeeltelijke uitvoering van de beroemde classic Body and Soul met Dexter Gordon's legendarische quote uit Nancy with the Laughing Face, beroemd geworden door de uitvoering van Frank Sinatra. Dexter Gordon maakte na 14 jaar in Parijs en Kopenhagen te hebben gewoond in 1976 een glorieuze comeback in Amerika en kreeg een Oscar-nominatie voor zijn rol als acteur in de prachtige jazzfilm Round Midnight van Bertrand Tavernier. Dexter Gordon overleed 25 april 1990 en behoorde tot de grootste tenorsaxofonisten uit de jazzgeschiedenis.
1: I'm sorry to say that, but it's true. It's very true. And of course, we're talking about body and soul.

In dit uur heeft u geluisterd naar opname uit 1972 van tenorsaxofonist Dexter Gordon, All Souls, op het label Dexterity en Fried Bananas van het label Gearbox. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar ons programma House of Hard Bop. En in deze aflevering kunt u gaan luisteren naar het tweede deel van een driedelige serie over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Geboren in 1923 en overleden in 1990. En we laten uitsluitend opnamen horen die deze saxofonist heeft gemaakt in Nederland in 1963, 1969 en 1972 met Nederlandse ritmesecties. Dexter Gordon, een van de meest toonaangevende tenorsaxofonisten uit de geschiedenis van de bebop en hardbop, speelde op 5 februari 1969 in Paradiso in Amsterdam. Het concert werd georganiseerd door Hans Dulfer, die daar toen wekelijks de meest fantastische jazzconcerten programmeerde. Het concert werd opgenomen en in 1971 uitgebracht op het Catfish-label van producer Joop Visser. En door de jaren heen zijn de opnamen nog op verschillende kleine labels verschenen. In deze House of Hard Bop hoort je een selectie hieruit, met in de ritmesectie Kees Slinger, piano, Jacques Scholz, bas, Han Bennick, drums. En het eerste stuk dat u te horen krijgt is het bekende Good Bait van pianist, componist, arrangeur Ted Dameron. De tenorsolo van de leider is behoorlijk geïnspireerd en de ritmesectie loopt als een trein met mooie solo's van pianist Kees Slinger, helaas op een niet al te beste vleugel, en van bassist Jacques Scholz en een schitterende 8-om-8 en 4-om-4 trading met drummer Han Bennick. En die laat u ook horen dat hij volledig thuis is in het bebop-idioom. Daarna hoort u Ning van Thelonious Monk. En als er iemand een meester is in het vertolken van een rhythm schema, dan is het wel Dexter Gordon, die hier goed op dreef is en alert wordt begeleid door Kees Slinger en een superswingende en solerende Han Bennick.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opnamen van tenorsaxofonist Dexter Gordon en die zijn gemaakt in Nederland in de jaren 60 en 70. Deze uitzending is gewijd aan een opname en die is gemaakt in Paradiso in Amsterdam op 5 februari 1969. Dexter Gordon kwam in 1962 voor het eerst naar Europa voor een maand engagement in de beroemde Ronnie Scott Club in Londen. En vandaar vertrok hij naar Parijs. En daar maakte hij de beroemde LP Our Man in Paris. Hij vestigde zich uiteindelijk in Kopenhagen. En vanuit Kopenhagen maakte hij tournees door heel Europa. En bij die tournees werkte hij heel vaak samen met lokale ritmesecties. Tijdens het concert in Paradiso in Amsterdam was dat met een zeer goede Nederlandse ritmesectie. Die bestond uit Kees Slinger piano, Jacques Scholz bas, Han Bennick drums. De opnamen zijn in 1971 uitgebracht op het Catfish label van producer Joop Visser, zoals gezegd. En hiervan hoort u nu een gloedvolle vertolking van de ballad Willow Weep For Me. En luistert u vooral goed naar de schitterende frasering van de tenorist. Daarna volgt Junior, een blues van de hand van de leider, die de een na de andere fantasievolle lijn uit zijn instrument tovert. En dat wordt gevolgd door een zeer geïnspireerde solo van pianist Kees Slinger.

U luistert naar het tweede deel van een programma van drie delen over tenorsaxofonist Dexter Gordon, met opnamen die zijn gemaakt in 1963, 1969 en 1972. En die opnamen die zijn gemaakt in Nederland met uitsluitend Nederlandse ritmesecties. De opnamen die u in deze aflevering hoort zijn afkomstig van een concert dat de tenorist gaf op 5 februari 1969 in Paradiso in Amsterdam. Deze zijn een paar jaar later, die opname dus, in eerste instantie uitgekomen op het Cat Fish label, maar later weer verschenen op verschillende andere kleine labels. Dexter werd die avond begeleid door een uitstekende Nederlandse ritmesectie, bestaande uit Kees Slinger piano, Jacques Scholz bas en Han Benink drums. U hoort nog het laatste stuk van het concert. Het is een hoog tempo gespeeld Scrapple from the Apple en dat is van Charlie Parker. Dexter is hier absoluut in grootse vorm. Hij speelt vloeiend, prachtige, inventieve lijnen. En het is ook aan de reacties van het publiek te merken. En hetzelfde dat geldt ook voor Kees Slinger en Han Benink. Bassist Jacques Scholz was, zoals altijd, een rots in de branding met oren op steeltjes. Kortom, een schitterend slot van een zeer inspirerend concert.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u kunnen luisteren naar opname uit 1969 van tenorsaxofonist Dexter Gordon, titel Live at the Amsterdam Paradiso. En het is uitgebracht op de labels Catfish, Affinity, Gambit en Charlie. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, bij de Concertzender is het nu tijd voor House of Hardbop. U hoort vandaag het eerste deel van een driedelige serie over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Hij leefde van 1923 tot 1990. We laten uitsluitend opnamen horen die deze saxofonist heeft gemaakt in Nederland. We hebben het dan over 1963, 1969 en 1972. Hij speelt met Nederlandse ritmesecties. Dexter Gordon is en blijft een icoon in de bebop en hardbop. Zijn zeer melodische spel, zijn vette toon en zijn luie manier van fraseren zijn nog steeds een voorbeeld voor vele jonge tenorsaxofonisten. En uiteraard was hij van invloed op het spel van de tenorsaxofonisten John Coltrane en Sonny Rollins aan het begin van hun carrière. De opnamen die u in deze uitzending hoort zijn gemaakt voor de VARA Radio in Persepolis in Utrecht op 20 januari 1963. Ze komen van het album Dexter Gordon in the Cave, uitgebracht op het label van het Nederlands Jazzarchief in de serie Treasures of Dutch Jazz. In de bezetting hoort u Dexter Gordon, tenorsax, Rob Matna piano, Ruud Jacobs bas en Kees C. op drums. Het eerste stuk is een blues van de saxofonist, getiteld Stanley the Steamer. U hoort hier hoe Dexter vanaf de eerste noot geïnspireerd is en hij voelt zich op zijn gemak met de relaxed swingende ritmesectie. Het tweede stuk is de ballad Yesterdays van de bekende componist Jerome Kern. De tenorist vertelt hier een prachtig en zeer overtuigend verhaal, net als pianist Rob Matna, die hier laat horen hoe tijdloos zijn spel eigenlijk tot op de dag van vandaag is gebleven.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opnamen van tenorsaxofonist Dexter Gordon, die gemaakt zijn in Nederland in de jaren 60 en 70. U hoorde net opnamen van een concert voor de VARA-radio dat op 20 januari 1963 werd gegeven in Persepolis in Utrecht. Het is uitgebracht in de serie Treasures of Dutch Jazz op het label van het Nederlands Jazzarchief. De titel? Dexter Gordon in the Cave. In de bezetting hoorde u Dexter Gordon tenorsax, Rotman na piano, Ruud Jacobs bas en Kees C. op drums. Dexter woonde op dat moment net in Kopenhagen en dat zou 14 jaar zijn verblijfplaats worden. Van daaruit heeft hij diverse tournees ondernomen en werkte die met verschillende lokale ritmesecties. Toen hij in 1963 naar ons land kwam, had hij niet te klagen over zijn voortreffelijke Nederlandse begeleiders. U hoort achtereenvolgens de blues I Wanna Blow Now van trombonist Benny Green. U hoort hierin de saxofonist ook nog even als zanger. De tenorsolo die daarop volgt is niet mis te verstaan. De saxofonist honkt en swingt als een tierlier. Daarna volgt de ballad Body and Soul, oftewel een tenor's man dilemma. Dexter speelt hierin een prachtige solo met enkele bekende quotes, zoals The Christmas Song. Na een mooie pianosolo van Rob Matna zet de saxofonist onmiddellijk in met een quote uit Nancy with the Laughing Face en omspeelt de melodie uit tot aan het slot.

U luistert naar het eerste van een driedelige serie over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Opnames zijn gemaakt in de jaren 60 en 70 in ons land en uitsluitend met Nederlandse ritmesecties. In dit eerste deel betreft dit opname gemaakt op 20 januari 1963 in Jazzkelder Persepolis in Utrecht. En dat gebeurde voor de VARA Radio. En de opnames zijn onlangs uitgebracht op het label van het Nederlands Jazzarchief onder de titel Dexter Gordon in the Cave. De tenorsaxofonist wordt hier begeleid door Rob Matna piano, Ruud Jacobs bas, Kees C. drums. U hoort tot slot van deze uitzending een compositie van Dexter Gordon getiteld Dexter's Deck. Het is gebaseerd op akkoorden van I Got Rhythm van George Gershwin. De saxofonist is hier in topvorm en speelt het ene geweldige chorus na het andere. Ook de ritmesectie is hier in grootse vorm, met een zeer geïnspireerde en geweldig swingende Rob Matna, Ruud Jacobs en KC. Volgens Erik Ineke, de samensteller van dit programma, is dit het hoogtepunt van het album en ja, je zou zelfs kunnen zeggen een van de hoogtepunten uit het oeuvre van Dexter Gordon.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1963 van tenorsaxofonist Dexter Gordon. De opnames staan op het album Treasures of Dutch Jazz, uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met House of Heart Bop. En vandaag kunt u luisteren naar het laatste deel van een driedelige serie over drummer Elvin Jones. Geboren in

1927 en hij overleed in 2004. In 1972 leidde Elvin Jones een ijzersterk ingespeeld kwartet dat behoorde tot het absolute hoogtepunt van zijn carrière als bandleider. In deze bezetting hoort u live-opnamen die zijn gemaakt aan het einde van een engagement van 3 weken in de legendarische jazzclub The Lighthouse in Hermosa Beach bij Los Angeles. En deze opnamen zijn gemaakt op 9 september 1972 en uitgebracht op het befaamde Blue Note-label en wel onder de titel Live at the Lighthouse. In de bezetting hoort u David Liebman, tenorsax, sopraansax en fluit, Steve Grossman, tenorsax en sopraansax, Gene Perla, bas en Elvin Jones, drums. Het eerste stuk is een compositie van David Liebman en het heeft de titel Bright Peace. Na het intro en het thema hoort u als eerste solist Steve Grossman op tenorsax, gevolgd door de componist op sopraansax. En daarop volgend stuk, New Breed, is ook van de hand van Liebman, die hier ook de eerste solo speelt op tenorsax en, zoals hij zelf zei, toen ook enigszins beïnvloed was door Charles Lord, zijn voormalige leraar. En na deze solo volgt Steve Grossman ook op tenorsax en hij begint zijn solo direct met een quote van de compositie Prince of Darkness van Wayne Shorter. Let u vooral op het grandioze interactieve spel van Elvin met brushes. De titel van dit stuk is een verwijzing naar de eerste post-Coltrane-generatie tenorsaxofonisten waar Liebman en Grossman beide toe behoorden.

U luistert naar het programma House of Hearts Bob en u luistert naar opnamen van drummer Elvin Jones. Het zijn live opnamen van een topformatie onder leiding van deze legendarische meesterdrummer. De opnamen zijn afkomstig van het album Live at the Lighthouse, opgenomen op 9 september 1972 in Hermosa Beach bij Los Angeles en uitgebracht op Blue Note Records. In de bezetting hoort u David Liebman, tenorsax, sopraansax en fluit, Steve Grossman, tenorsax en sopraansax, Gene Perla, bas en Elvin Jones, drums. Achtereenvolgens hoort u Sambra, geschreven door Gene Perla. Het stuk heeft duidelijk een samba-feeling met Liebman als eerste solist op tenorsax, gevolgd door Grossman ook op tenorsax, die meteen overgaat in swing en flink achter zijn broek wordt gezeten door de leider, Elvin Jones. Op drums uiteraard, die op zijn beurt een lange en intense solo te beste geeft. En daarna volgt de ballad My Ship van Kurt Weill, met als solist David Liebman, die hierin een bijzonder mooie solo speelt op fluit. Elvin speelt hier weer met brushes. De intensiteit waarmee hij een ballad begeleidt is maar voor weinig drummers weggelegd. Hij lijst het als het ware in. En het stuk eindigt met een spannende cadens van Liebman, waarbij de spanning nog wat wordt verhoogd door het dynamische spel van Jones met mallets op de tomtoms.

U luistert naar het laatste deel van een serie van drie over drummer Elvin Jones. Hij leidde begin jaren 70 een kwartet met in de bezetting David Liebman, tenor sax, sopraan sax en fluit, Steve Grossman, tenor sax en sopraan sax, Gene Perla, bas en uiteraard de leider zelf op drums. Op 9 september 1972 werden opnamen gemaakt in de legendarische jazzclub The Lighthouse in

Californië. En deze opnamen zijn uitgebracht op het befaamde Blue Note label en werden gemaakt aan het einde van een engagement van 3 weken, eindigend op de dag dat Elvin 45 jaar werd. U hoort in dit derde blok nog 2 stukken van dit optreden, met als eerste een compositie van Farouk Dawood, getiteld Towers People. En de eerste solist is Steve Grossman op tenorsax, gevolgd door David Liebman met een tenorsolo en een zeer interactieve begeleiding van een swingende Elvin Jones. Het laatste stuk heet For All the Other Times en het is geschreven door Gene Perla. Het is een blues en ook de set closer. Hierin speelt Elvin Jones een beroemde stripper beat met zo'n ongeëvenaarde swing zoals alleen hij dat kon. Elvin Jones, een charismatische persoonlijkheid en vernieuwer van het jazz-slagwerk, overleed op 18 mei 2004 op 76-jarige leeftijd in Englewood, New Jersey.

In dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1972 van hardpop-drummer Elvin Jones. En de muziek is uitgebracht op het label Blue Note. Tot zover dus dit programma. Dat werd samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, hier is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel uit een driedelige serie over drummer Alvin Jones. Zijn jaartallen zijn 1927-2004. Deze charismatische meesterdrummer werd dus geboren op 9 september 1927 en wel in Pontiac, Michigan. Hij groeide op in een zeer muzikale familie. Zijn oudste broer is pianist Hank Jones, die naam maakte als begenadigd begeleider van vele beroemdheden. Zijn andere broer, Thad, groeide uit tot een van de meest originele trompetisten en arrangeurs in de jazzgeschiedenis. Alvin, de jongste, kwam naar New York in de lente van 1956 en speelde

Onder andere met Bud Powell, Donald Byrd, Pepper Adams, J.J. Johnson en Harry Sweets Addison. In 1960 trad hij toe tot het legendarische kwartet van tenorsaxofonist John Coltrane. Hij kon zich in die groep ontwikkelen tot een van de belangrijkste en meest swingende polyritmische vernieuwers van het jazzslagwerk. In onze serie laten we een aantal opnamen horen die Elvin onder zijn eigen naam heeft gemaakt. Het allereerste album, Elvin, werd uitgebracht op Riverside. Opgenomen op 4 en 11 juli, 27 december 1961, deze drie data, en 3 januari 1962. Een fantastisch debuut en tevens een van de weinige opnamen waarbij alle drie de broers meewerkten. In de bezetting hoort u Thad Jones, cornet, Frank West, fluit, Frank Foster, tenorsax, Hank Jones, piano, Art Davis, bas en Elvin Jones op drums. Het eerste stuk, Lady Luck, is van de hand van Thad Jones en het wordt geopend met een drumintro van 4 maten met brushes en dan is meteen de toon gezet en luister vooral eens naar de schitterende fills van Elvin met de brushes tijdens het eerste thema. Het tweede stuk, ook van Thad Jones, doet qua schema sterk denken aan een bekende Horace Silver-compositie. De swingende solo van tenorsaxofonist Frank Foster en de drumsolo van de leider, begeleid door broer Hank, zijn van grote klasse. Gevolgd door het derde stuk, de prachtige ballad Shadowland van Sarah Casey, opgedragen aan de helaas te vroeg overleden drummer Shadow Wilson. Er is echt een glansrol weggelegd voor fluitist Frank West.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opnamen van drummer Elvin Jones. Het betreft een keuze uit diverse opnamen van deze drummer onder zijn eigen naam uit de periode 1961-1972. In deze aflevering hoort u onder andere zijn eerste album als bandleider, gewoon getiteld Elvin, uitgebracht op Riverside. In de bezetting hoort u Thad Jones cornet, Frank West fluit, Frank Foster tenor sax, Hank Jones piano, Art Davis bas en Elvin Jones drums. Voor dit debuutalbum als leider heeft de drummer gekozen voor een samenwerking met onder meer zijn twee broers Thad en Hank. Door deze keuze is het een bijzonder album geworden met veel variaties. U hoort achtereenvolgens Pretty Brown van Ernie Wilkins, uitgevoerd in trio-bezetting. Let op het parelende pianospel van Hank Jones, die ook nog eens de zeer muzikale Brushes-solo van zijn broer puntig en to the point begeleidt. Ray L. is een swingende medium-tempo blues van Thad Jones, waarin alle solisten aan bod komen. De titel refereert aan de leider. Zijn volledige naam is namelijk Elvin Ray Jones. Het derde stuk is weer in trio-bezetting. Het is een bluesy stuk van Oliver Nelson in 6/4 maat, getiteld 4 and 6. Elvin heeft hier ook geen enkele moeite mee. Hij speelt met de time en alles rolt als het ware als de golven van de zee. Het laatste stuk is de mooie ballad You Are Too Beautiful van Rodgers & Hart, met in de hoofdrol weer het briljante fluitspel van Frank West, die de melodie mooi afwisselt met Thad Jones op cornet. Het is een bijzonder slot van een bijzonder en zeer muzikaal debuut als bandleider van maestro Elvin Jones.

U luistert naar het eerste deel van een programma van 3 delen over drummer Alvin Jones. Let vooral, het zijn zijn opname als bandleider. U kunt nu luisteren naar een aantal opnamen uit Alvin's tweede album onder zijn eigen volledige naam. Dear John C. is de naam van dit album, opgenomen op 23 en 25 februari 1965 voor het Impulse label. De bezetting in de 3 stukken die u hoort is als volgt: Charles Mariano, alt sax, Richard Davis, bas en Alvin Jones, drums. Als eerste hoort u de standaard Everything Happens to Me. En let op, meteen valt de geweldige interactie op tussen de 3 muzici. De drummer voelt zich zo vrij als een vogel en dat geldt ook voor bassist Richard Davis. Dit creëert enige spanning, maar toch blijft alles op de rails. Daarna komt het stuk Smoke Rings, de herkenningsmelodie van een legendarische radioshow. Charlie Mariano speelt hierin 2 schitterende chorussen en het tempo waarin het stuk wordt uitgevoerd staat Alvin op het lijf geschreven. Weinig drummers zijn ertoe in staat om zo'n langzaam onder medium tempo neer te zetten. Maar ook te laten swingen en toch te zorgen dat er wat gebeurt. De Brushes solo in de tweede helft na de bas solo is een meesterwerkje. Als laatste van deze 3 trio-opnamen hoort u This Love of Mine, bekend geworden door een uitvoering van Frank Sinatra. Maar de uitvoering van deze 3 heren mag er ook zijn, hoor. En dan te bedenken dat Alvin Jones net 2 maanden eerder het zeer heftige meesterwerk A Love Supreme met het John Coltrane-kwartet had opgenomen.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1961, 62 en 65 van Hard Bop drummer Alvin Jones op zowel Riverside als Impulse. Erik Ineke stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over drummer Elvin Jones, geboren 1927, overleden 2004. Geboren 9 september 1927 in Pontiac, Michigan, was hij de jongste broer van pianist Hank Jones en trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Na zijn vertrek uit het legendarische John Coltrane kwartet in het begin van 1966 was voor Elvin de tijd aangebroken om voor zichzelf te beginnen. Ondanks dat hij 5 jaar lid was geweest van misschien wel het meest historische groep uit de jazzgeschiedenis, was het toch een moeilijke weg voor hem om een vaste groep te beginnen. Uiteindelijk lukte het hem in 1968 een fantastisch trio te beginnen met Joe Farrell op tenorsax en sopraansax en fluit en zijn maatje van het Coltrane kwartet Jimmy Garrison op contrabas. Vandaag hoort u opname die ze maakte op 8 april 1968 voor het Blue Note label onder de titel Putting It Together. Het eerste stuk, Reza, is geschreven door de Braziliaanse componist Edu Lobo. Na een drumintro met een typische Elvin Latin feel volgt het thema. En dan gaat Joe Farrell los, waarbij de leider hem flink achter de broek zit met een aantal forse bassdrum accenten. Vervolgens een stuk geschreven door de bassist getiteld Sweet Little Maya. Weer zo'n typisch lastig tempo waar Garrison en Jones ware meesters in waren, met Farrell op sopraansax. Daarna volgt Keiko's Birthday March met Joe Farrell op piccolo. Het is een feature voor Elvin en zoals hij een mars slaat op zijn snare drum is uniek en nog door niemand geëvenaard.

In ons programma House of Hard Bop bij de Concertzender luistert u een opname van drummer Elvin Jones. Deze absolute meester, drummer en vernieuwer van het drumspel in de jazz leidde van 1968 tot 1969 een formidabel trio met saxofonist, fluitist Joe Farrell en bassist Jimmy Garrison. U hoort studioopnames in gemaakt op 8 april 1968 voor het Blue Note label en uitgebracht onder de titel Putting It Together. Deze formatie was Elvins eerste officiële groep onder zijn eigen naam, waarmee hij ook te horen was in De Doelen in Rotterdam in oktober 1968. De eerste stuk in dit tweede blok is de mineur blues Village Green, direct gevolgd door het modale J-Ree van Joe Farrell, met een geweldige 8-om-8 trading tussen de tenorsaxofonist en de leider. Dat Joe Farrell ook nog eens fluitist van wereldklasse was, bewijst hij hier in een meesterlijke uitvoering op altfluit van de ballade For Heaven's Sake. Tot slot hoort u Gingerbread Boy van Jimmy Heath. Elvin opent met een magistraal intro op zijn tom-toms, dan volgende thema, de tenorsolo, en een duet tussen bas en drums wat uitmondt in een solo van de leider. En het stuk eindigt dan weer met een geweldige jungle feel van Elvin op zijn tomtoms.

Je luistert naar het tweede deel van een programma van drie delen over drummer Elvin Jones. De opname in het derde blok zijn afkomstig van het album The Ultimate, opgenomen 6 september 1968 voor het Blue Note label met in de bezetting Joe Farrell, tenorsax, sopraansax, Jimmy Garrison bas, Elvin Jones drums. Dit is het tweede en laatste album dat Elvin opnam in deze bezetting. Dit geweldige trio zette de drummer definitief op de kaart als bandleider en werd het begin van een nieuwe en succesvolle fase in zijn carrière. Van deze opname drie stukken met als eerste stuk een compositie van Joe Farrell getiteld In the Truth. Gespeeld in uptempo en stijgt bijna op met een wervelende tenor en drumsolo. What Is This van Jimmy Garrison begint met een vrij intro tussen bas en sopraansax, waarna het overgaat in een relaxed en lui medium tempo. De solo's zijn afwisselend in tempo en rubato. Het derde en laatste stuk is de prachtige ballade We'll Be Together Again, ooit bekend geworden door Frank Sinatra. En weer hoort u nog even het schitterende fluitspel van Joe Farrell. Het was een zeer bijzonder trio met veel interactie, waarbij het vrije, dynamische en swingende spel van deze unieke drummer volledig tot zijn recht kwam. Elvin Jones had al geschiedenis geschreven, maar met dit trio had hij er toch weer een nieuwe bladzijde aan toegevoegd.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1961, 62 en 65 van hard bop drummer Alvin Jones op zowel Riverside als Impulse. Erik Ineke stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het laatste deel van een driedelige serie over trompetist Kenny Dorham. Geboren 1924, overleden 1972. Deze lyrische hardbop trompetist vormde met tenorsaxofonist Joe Henderson een bijzondere frontline in diverse formaties. Joe Henderson, geboren 1937, overleden 2001. In totaal hebben deze twee blazers 5 quintetopnamen gemaakt, wisselend onder elkaars naam. De opname die we in dit derde deel krijgen te horen is dan onder leiding van Joe Henderson en zijn afkomstig van het album In and Out, opgenomen 10 april 1964 voor het Blue Note label. In de bezetting Joe Henderson, tenorsax, Kenny Dorham, trompet, McCoy Tyner, piano, Richard Davis, bas, Elvin Jones, drums. Het eerste stuk is het titelstuk In and Out, een modale blues geschreven door de leider. De groep gaat er gelijk in full steam tegenaan, wat niet zo verwonderlijk is, omdat de pianist en de drummer ten tijde van de opname al 4 jaar onderdeel waren van de ritmesectie van het befaamde en legendarische John Coltrane Quartet. Vervolgens nog een compositie van Henderson getiteld Punjab. Het stuk heeft een structuur van 18 maten met een onderverdeling van 6, 4, 8 maten. De leider speelt de eerste solo en dan volgt trompetist Kenny Dorham met een prachtige melodische solo op dit niet gemakkelijke schema. Let u vooral ook op de begeleiding van de ritmesectie en dan met name het fantastische samenspel tussen pianist en drummer.

In House of Hardbop bij de concertzender luistert u naar opname van trompetist Kenny Dorham. Deze muzikus met zijn prachtige en soms breekbare lyrische sound, een zeer melodische frasering, vormde half jaren 60 een bijzondere frontline met tenorsaxofonist Joe Henderson in wisselende quintetbezettingen. In de derde deel hoort u vooral opname van het album In and Out, opgenomen 10 april 1964, uitgebracht op het befaamde Blue Note label. De bezetting: Kenny Dorham, trompet, McCoy Tyner, piano, Richard Davis, bas, Elvin Jones, drums, Joe Henderson, tenorsax en ook leider van dit quintet. Als eerste in de tweede blok hoort u Serenity, een zeer melodieuze compositie van Henderson, met onmiddellijk na het thema twee fantastische solo-chorussen van Dorham die er mogen zijn. En datzelfde geldt ook voor de solo's van de tenorsaxofonist en de pianist. Hier volgt een compositie van de trompetist getiteld Short Story. Het thema heeft een Latin feel en doet qua melodische lijn en vorm sterk denken aan Tickle Toe van Lester Young. Alle solisten zijn hier in topvorm en de oren van drummer Elvin Jones staan hier wagenwijd open.

Dit is het derde deel van een programma van drie delen over trompetist Kenny Dorham. Vooral aandacht voor zijn samenwerking met tenorsaxofonist Joe Henderson. Dorham was zonder meer een van de meest persoonlijke en ook een van de meest ondergewaardeerde hardbop trompetisten. In het laatste deel hoort u nog twee stukken van het album In and Out, opgenomen 10 april 1964 voor het Blue Note label. Het geheel is uitgebracht onder de naam van tenorsaxofonist Joe Henderson. Met verder in de bezetting, naast Henderson en Dorham, McCoy Tyner, piano, Richard Davis, bas, Elvin Jones, drums. Brown's Town is een compositie van de hand van Kenny Dorham, waarin deze keer geen tenorsax solo van de leider, die wel het thema meespeelt, maar de componist hier zelf laat schitteren op trompet. Het laatste stuk van dit album is een alternate take van het titelstuk In and Out. Men krijgt bij deze take toch wel enigszins het gevoel dat de muzici langs de rand van de afgrond lopen, wat duidelijk hele spannende momenten oplevert en gelukkig geen academische perfectie à la 2018. Het laatste stuk in de uitzending komt van het album Point of Departure van pianist Andrew Hill. Opgenomen 21 maart 1964, ook weer voor het Blue Note label. In de bezetting Kenny Dorham, trompet, Joe Henderson, tenorsax, Eric Dolphy, basklarinet, Andrew Hill, piano, Richard Davis, bas, Tony Williams, drums. Het is een compositie van de pianist getiteld Dedication. Kenny Dorham speelt hier alleen de melodie, maar met zoveel gevoel zoals alleen hij dat kon. The Uncrowned King, zoals drummer Art Blakey hem noemde, overleed op 5 december 1972. En daarmee verloor de jazz een van zijn meest markante trompetisten.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1963 van trompetist Kenny Dorham. En dat waren opnamen die zijn verschenen op het Blue Note label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

0: En met deze jazz tune luiden we een nieuwe aflevering van House of the Heart Bob in bij de Concertzender. In deze aflevering kunt u luisteren naar het eerste deel van een driedelige serie over trompetist Kenny Dorham. Geboren op 20 augustus 1924 in Texas en overleden in 1972. Hij maakte via zijn zuster kennis met de jazz en wel door middel van de platen van Louis Armstrong en Gab Calloway. Hij ging trompet studeren en na zijn militaire diensttijd speelde hij onder andere in de bands van Dizzy Gillespie, die hem onder zijn vleugels nam. Dorham ontwikkelde zich als een van de meest lyrische en persoonlijke hard bop trompetisten in de jazz. En al spoedig werd hij een van de belangrijkste solisten in de Billy Eckstine Band. Daarna speelde hij bij Charlie Parker, Art Blakey's Jazz Messengers en in het kwartet van Max Roach. In 1962 ontmoette hij de tenorsaxofonist Joe Anderson, die op hem een grote indruk maakte. Hieruit ontstond in de jaren 60 een hechte samenwerking in diverse bezettingen. De eerste opnamen die u hoort zijn afkomstig van een enige jaar geleden ontdekte band. En zij geven een live concert in een club in New York. Het zijn radioopnamen voor het liveprogramma van Alan Grant, die ook zelf de aankondigingen zal verzorgen. In de bezetting hoort u Kenny Dorham, trompet, Joe Anderson, tenorsax, Ronnie Matthews, piano, Steve, Dave, bas en G.C. Moses, drums. De opnamen zijn gemaakt op 15 januari 1963 in de Flamboyant in Queens, New York, en zijn verschenen op het Uptown label. Het eerste stuk is van de pianist Ronnie Matthews. Het is een wals, getiteld Dorian, met een modale structuur. En direct daarna hoort u de aankondiging van Alan Grant van Vernon Duke's ballet I Can't Get Started. Met vooral prachtige solo's van zowel Dorham als Henderson.
1: Starting off the show, here is a thing written by Ronnie Matthews, who's the pianist with our group. Here is the very interesting and beautiful, which is jazz, Dorian.

0: Toadie, Kenny's real beautiful tonight. I don't mind the feedbacks on my voice, as long as we don't get it on the music. That's the important thing.
1: In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van de lyrische hardbop-trompetist Kenny Dorham. Vooral de samenwerking met tenorsaxofonist Joe Anderson, geboren in 1937, overleden in 2001, zal centraal staan in deze serie van 3 uitzendingen. In totaal maakten ze samen 6 albums voor het Blue Note label, afwisselend leiderschap en ook als sideman bij een opname van pianist Andrew Hill. Maar in deze eerste uitzending hoort u live-opnamen die een aantal jaren geleden zijn ontdekt en zijn uitgebracht op het Uptown label onder de titel Kenny Dorham, The Flamboyant Queens, New York, 1963. In de bezetting hoort u Kenny Dorham trompet, Joe Anderson tenorsax, Ronnie Matthews piano, Steve Davis bass en G.C. Moses drums. U hoort een zeer swingende uitvoering van George Gershwin's Summertime, gevolgd door presentator Alan Grant, die de Dorham-compositie My Engine from Brazil aankondigt. En deze bossa nova zou door de trompetist een paar maanden later worden opgenomen voor het Blue Note-label onder de titel Unamas. In een sterrenbezetting met onder andere Joe Henderson en Herbie Hancock en Tony Williams. De opnamen die in deze uitzending te horen zijn, die hebben helaas wel te lijden onder een zeer ontstemde piano en niet al te beste omstandigheden van een nachtclub waar ze tot 4 uur 's nachts moesten optreden. De radio-uitzendingen waren namelijk van middernacht tot 1 uur en ze werden gesponsord, zodat u het maar weet, door een projectontwikkelaar.

U luistert naar het eerste deel van een programma van 3 over trompetist Kenny Dorham. En in deze uitzendingen gaat het vooral over de samenwerking tussen Dorham en tenorsaxofonist Joe Henderson. U hoort in deze uitzending unieke live-opname van een radiooptreden in een club in New York, gemaakt op 15 januari 1963. De presentatie is in handen van de bekende radioprogrammamaker Alan Grant, die deze opname ter beschikking stelde uit zijn eigen archief. De opnamen zijn in 2009 uitgebracht op het Uptown label en wel onder de titel Kenny Dorham, de Flamboyant Queens, New York 1963. En in de bezetting hoort u Kenny Dorham trompet, Joe Henderson tenorsax, Ronnie Matthews piano, Steve Davis bas en G.C. Moses drums. U hoort eerst de bekende standard van Joseph Kosma, Autumn Leaves. En na het piano-intro zet de trompetist de melodie in en speelt daarna een schitterende solo, waarna Henderson een geweldig swingende en melodische tenorsolo speelt. De ritmesectie loopt als een trein met een geïnspireerde G.C. Moses op drums. Een uitstekende drummer die niet zo bekend is geworden en 1977 is overleden. Na een korte aankondiging van Grant volgt tot slot Dynamo van Dorham, gebaseerd op de bekende Rhythm Changes. En het laatste thema van dit stuk werd een paar maanden later, opgenomen onder de titel Straight Ahead en kwam uit op het album Unamas. Kenny Dorham laat op dit stuk wederom horen hoe muzikaal en melodisch hij in staat is om lange zinnen te maken. Kenny Dorham en Joe Henderson paste perfect bij elkaar. De een met een prachtige melodische lijnen en de ander met zijn grillige, maar toch zeer melodische phrases.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1981, 1984 en 1989 van drummer Roy Haynes op ECM en Gavin label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een serie van drie over drummer Roy Haynes, die geboren werd 13 maart 1925 in Boston. Hij is inmiddels dus 93 jaar oud. Het reed nog steeds af en toe op, zoals vorige maand in de New Yorkse Blue Note Club. Haynes heeft met praktisch alle grootheden uit de geschiedenis van het jazz samengewerkt, waaronder tenorsaxofonist Stan Getz. Van deze samenwerking krijgt u in de uitzending een aantal opnamen te horen. Allereerst een unieke opname van een optreden van het Stan Getz Quartet, zoals dat speelde op 3 juli 1961 op het Newport Jazz Festival. In de bezetting Stan Getz tenorsax, Steve Coon piano, Scott LaFaro bas, Roy Haynes drums. Dat is ook het laatste optreden van bassist Scott LaFaro. 3 dagen later kwam deze grondlegger van het vrije basspel tijdens een auto-ongeluk om het leven. Het stuk dat u te horen krijgt is een bekende compositie van Sonny Rollins, getiteld Air Reagan. Vervolgens een aantal stukken van hetzelfde kwartet, maar dan met bassist John Neves, met als extra solist ventieltrombonist Bob Brookmeyer. De opnamen zijn afkomstig van het album Stan Getz, Bob Brookmeyer, Fall 61. En zijn opgenomen 12 en 13 september 1961, uitgebracht op het Verve-label. Achtereenvolgens Menuet Circa 61 van Bob Brookmeyer, met een als het ware dansende Roy Haynes achter de drums, en de ballad A Nightingale Sang in Berkeley Square, in 1939 geschreven door Manning Sherwin. In de liner notes van het album staat Roy Haynes, maybe the most taken for granted major drummer in jazz. He has been so reliable and resourceful for so long that he doesn't get nearly the degree of attention he merits. Maar daar kwam weliswaar 25 jaar later gelukkig verandering in.

In ons programma House of Hardbop luistert u naar opname van de legendarische bebop en hardbop drummer Roy Haynes. Ditmaal als lid van het kwartet van tenorsaxofonist Stan Getz, waarvan hij deel uitmaakte in 1961 en van 1965 tot 1967. Opname van 1961 is afkomstig van het album Stan Getz Bob Brookmeyer Fall 61, uitgebracht op het Verve label. In de bezetting Stan Getz tenorsax, Bob Brookmeyer ventieltrombone, Steve Coon piano, John Neves bas, Roy Haynes drums. Hiervan een stuk geschreven door Bob Brookmeyer getiteld Thump, Thump, Thump. Hier wordt muziek gemaakt op hoog niveau en benadrukt ook nog eens de ongelooflijke muzikaliteit van Roy Haynes. Met slechts één cymbal, een snare drum, een bass drum en een hi-hat slaat hij een geweldige 8-om-8 trading met de blazers. In 1965 vroeg Stan Getz hem om weer toe te treden tot zijn kwartet, wat toen bestond uit twee jonge, zeer talentvolle muzici, namelijk vibrafonist Gary Burton en bassist Steve Swallow. Haynes werd de opvolger van drummer Joe Hunt. De groep zou nu in deze bezetting uitgroeien tot een van de hechtste en beste bands die Getz ooit heeft gehad. En er komt nog bij dat de saxofonist door de Bossa Nova rage van de jaren 60 een wereldster was geworden en overal optrad voor uitverkochte zalen. De opnamen van dit kwartet die nu volgen zijn live opgenomen 13 november 1966 in een uitverkochte Salle Pleyel in Parijs en zijn afkomstig van het album Stan Getz Quartet in Paris, uitgebracht op het Verve label en Universal label. Nu het vaste openingsnummer van de groep, de Standard on Green Dolphin Street. De uitvoering is tijdloos in een vrij hoog tempo met een in topvorm verkerende Roy Haynes.

U luistert naar het tweede deel van een serie van 3 programma's over de legendarische meesterdrummer Roy Haynes. De opnamen die u in deze uitzending krijgt te horen zijn afkomstig van zijn periode als lid van het kwartet van tenorsaxofonist Stan Getz. Afkomstig van het live album Stan Getz Quartet in Paris, uitgebracht op het Verve label en Universal label. In de bezetting Stan Getz tenorsax, Gary Burton vibrafoon, Steve Swallow bas, Roy Haynes drums. De opnames zijn gemaakt 13 november 1966. En dan tot slot van de uitzending nog 2 stukken van dit concert. Allereerst een sublieme uitvoering van de ballet When the World Was Young. De Engelse titel voor het Franse chanson Le Chevalier de Paris, geschreven door Philippe Gérard. Het tempo staat bijna stil, maar dankzij het enorme vakmanschap van Roy Haynes blijft het bewegen en zakt het niet in elkaar. Het laatste stuk, The Night Rides Again van Frank Lusser, is een feature voor de drummer. Hij speelt hierin een magistrale drumsolo met een enorme dynamiek. Een stormachtig applaus volgt, en terecht voor deze drummer, waarvan Stan Getz ooit zei in een interview: Roy doesn't just pound on the drums, he makes music with the drums. He is the height of fineness, of taste and touch, and he has the biggest ears this side of heaven.

En in dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1958 van drummer Roy Haynes op het Riverside label. En er werd gespeeld door het kwartet van pianist Thelonious Monk met saxofonist Johnny Griffin. Dit was deel 1 en volgende keer dus weer deel 2, ook samengesteld door Erik Ineke.

Dag luisteraars, dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede en laatste deel van onze tweedelige serie over de pianist Barry Harris, geboren in 1929. De opnamen die u vandaag hoort zijn hoofdzakelijk in sextetbezetting. Dat is vrij zeldzaam, omdat de opnamen die Harris onder eigen naam heeft gemaakt voornamelijk in triobezetting zijn. De eerste vier stukken komen van het album Luminescence, waarvan u in de vorige uitzending al drie stukken heeft kunnen horen. De bezetting bestaat uit Pepper Adams, baritonsax, Junior Cook, tenorsax, Slide Hampton, trombone, Bob Crenshaw, bas, Lenny McBrown, drums en Barry Harris, piano. De opname vond plaats op 20 april 1967 in New York. Ze werden uitgebracht door Prestige. Het eerste stuk, Dance of the Infidels, is een blues geschreven door pianist Bud Powell, die ook voor Barry Harris een belangrijke inspiratiebron is geweest. De emotionele gedrevenheid die zo sterk aanwezig is in het spel van Powell maakt bij het spel van Barry Harris plaats voor een zeer relaxte timing en een subtiele touch. Het daaropvolgende snelle stuk Web City is weer van Bud Powell. Het heeft zeer goede solo's van alle blazers en in een uptempo als dit valt het duidelijk op hoe vloeiend en met het grootste gemak de leider zich als een blazer door het snelle tempo begeeft. Het derde stuk is het bekende My Ideal en dat is weer een ballad in een medium slow tempo. Het laatste stuk van deze opnamesessie is een enigszins melancholische medium swinger geschreven door Barry Harris. De titel? Even Stevens.

In het programma House of Hardbop hoort u opname van de iconische bebop en hardbop pianist Barry Harris. In het tweede en derde blokje muziek hoort u opnames die de pianist maakte op 4 juni 1968. Weer in New York en weer voor Prestige. Ze komen van het album Bullseye. Het zijn 4 stukken in sextet-bezetting en 2 in trio-bezetting met Kenny Dorham trompet, Charles McPherson tenorsax, Pepper Adams baritonsax, Paul Chambers bas, Billy Higgins drums, Barry Harris piano. Een bijzonderheid is dat alt-saxofonist Charles McPherson hier tenorsax speelt, net als een grote inspiratiebron Charlie Parker dat ooit deed bij de opnames met Miles Davis. Het eerste stuk is ook de titel van de plaat, Bullseye. Een razendsnel uptempo stuk van de leider en weer valt het gemak op waarmee deze mensen een uptempo neerzetten. Hierna hoort u in triobezetting Clockwise van de hand van Barry Harris met een knipoogje naar Bud Powell en met een schitterende met brushes spelende Billy Higgins. Het derde stuk is weer van de pianist en wordt gespeeld in sextetbezetting, de titel Of Monk. Tja, en dan weet u wel waar de inspiratie van dit stuk vandaan komt. Barry Harris speelt hier zo'n relaxte pianosolo, zoals alleen hij dat kan. Trompetist Kenny Dorham speelt hier een geweldige solo en het is weer duidelijk dat hij tot de allergrootste trompetisten uit de geschiedenis van de jazz behoort.

U luistert naar het tweede en laatste deel van opname gemaakt door de bebop en hardbop pianist Barry Harris. U hoort nog twee sextetopnames en een trio-opname van het album Bull's Eye. Dat album werd opgenomen op 4 juni 1968 voor het Prestige label en dat gebeurde in New York. In de bezetting hoort u Kenny Dorham trompet, Charles McPherson tenorsax, Pepper Adams baritonsax, Paul Chambers bas, Billy Higgins drums en Barry Harris natuurlijk aan de piano. Allereerst hoort u een original, geschreven door de leider en de titel Barengo. Het is een jazz tango waar deze muzikanten totaal geen moeite mee hebben. Tweede stuk heet Off Minor en is geschreven door Thelonious Monk en wordt gespeeld in trio-verband. En u hoort ook heel subtiel de invloed die Monk heeft gehad op het spel van Barry Harris.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1967 en 1968 van pianist Barry Harris. Het waren opnamen voor het Prestige-label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Bij de Concertzender luistert u nu naar het programma House of Hard Bop. En vandaag het eerste deel van een tweedelige serie over pianist Barry Harris, geboren in 1929. Harris behoort tot de laatste der grote nog levende bebop en hardbop pianisten. Hij werd geboren in Detroit en was al vroeg geïnspireerd door de muziek van Charlie Parker, Bud Powell en Thelonious Monk. Hij speelde regelmatig in de Bluebird Lounge in Detroit met mensen als Miles Davis, Billy Mitchell, Thad Jones en Elvin Jones. Er waren altijd jam sessions in zijn ouderlijk huis en hij gaf aan vele bekende muzici les. Denk hierbij aan bijvoorbeeld John Coltrane. Hij ging op tournee met het quintet van Cannonball Adderley en vestigde zich in 1960 in New York. Daar begeleidde hij solisten als Dexter Gordon, Hank Mobley en Coleman Hawkins. Hij leidt al jaren zijn eigen trio, geeft daar ook wekelijks les en ondanks zijn hoge leeftijd geeft hij nog steeds masterclasses over de hele wereld. De opnamen die u in deze serie krijgt te horen zijn hoofdzakelijk in quintet- en sextetbezetting. We beginnen met een quintetopname die is opgenomen op 24 september 1961. De titel van het album is Newer Than You en het werd uitgebracht op Riverside. In de bezetting hoort u Lonnie Hillier trompet, Charles McPherson altsax, Ernie Farrow bas, Clifford Jarvis drums en Barry Harris piano. We beginnen met een compositie van Barry Harris. Een stuk met een Latin groove, Mucho Dinero. Het tweede en derde stuk zijn achtereenvolgens de standaard Easy to Love van Cole Porter en daarna weer een compositie van de leider zelf met de titel Burgundy. Het is gedeeltelijk gebaseerd op de akkoorden van Out of Nowhere.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van de beroemde bebop en hardbop pianist Barry Harris. Het zijn quintetopnamen die gemaakt zijn op 24 september 1961 onder de titel Newer Than You voor Riverside. In de bezetting hoorde u Lonnie Hillier trompet, Charles McPherson altsax, Ernie Farrow bas, Clifford Jarvis drums en Barry Harris piano. De groep trad regelmatig op in clubs in New York, waaronder de befaamde Five Spot en Minton's Playhouse. De twee blazers waren protégés van de leider en hun spel is ook zeer beïnvloed door de grondleggers van de bebop, trompetist Dizzy Gillespie en alt-saxofonist Charlie Parker. Beiden hebben ook nog gespeeld in de groep van Charles Mingus. Lonnie Hillier overleed in 1985 en McPherson is nog springlevend en treedt nog veel op met zijn eigen kwartet. Achterinvolgens hoort u nu The Last One, wat zoals de titel al zegt het laatste stuk van de opnamedag was. Daarna in uptempo Charlie Parker en Dizzy Gillespie's Anthropology met een sprankelende pianosolo van Barry Harris. Het derde stuk is het relaxed swingende I Didn't Know What Time It Was van Rodgers & Hart.

U luistert naar het eerste deel van opname gemaakt door de bebop en hardbop pianist Barry Harris. Het zijn opnamen die de pianist maakte in quintetbezetting en ze komen van het album Newer Than New, opgenomen in de Plaza Sound Studios in New York op 24 september 1961. In de bezetting hoorde u Lonnie Hillier trompet, Charles McPherson altsax, Ernie Farrow bas, Clifford Jarvis drums en Barry Harris piano. We laten nog twee stukken in deze bezetting horen. Achtereenvolgens de Medium Up Blues Make Haste van de hand van de leider zelf. U kunt heel goed horen hoe de pianist op stoom is en ongelooflijk swingt. Daarna Nightingale, geschreven door de Spaanse bandleider en componist Xavier Cugat. Aansluitend hoort u de laatste drie stukken van deze uitzending en dat zijn stukken in sextetbezetting. Ze werden opgenomen op 20 april 1967 in New York. Ze komen van het album Luminescence, uitgebracht op Prestige. Het is tevens het eerste album van de pianist voor dit label. Alle drie stukken zijn geschreven door de leider en u hoort achtereenvolgens het titelstuk, Luminescence, gebaseerd op de akkoorden van How High the Moon, gevolgd door Like This en Nicaragua, met in de bezetting Pepper Adams, bariton sax, Junior Cook, tenor sax, Slide Hampton, trombone, Bob Crenshaw, bas, Lenny McBrown, drums en Barry Harris, piano.